Keysenals. En ik jullie volk naar het video. Mineki, far away, far away. Mineki!